0: wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af.
1: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

kwam niet in mijn gedachten dat je me nooit meer zou halen. Je hebt

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

en een paar anderen, je ouders en een vriend. Veel verder kom je niet.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

grote eer om de volgende lady aan u voor te stellen. Deze dame heeft met de grote, allergrootste der aarde gespeeld. Ze is supergoed

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: mee.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Twee krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% het juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Goedenavond allemaal hier in de Koepelzaal. Goedenavond alle mensen thuis. Een programma ter ere van Annie M.G. Schmid. U weet, ze is zaterdagnacht, zondagmorgen overleden. En wij dachten, is het niet een leuk idee om op deze zaterdagavond een programma te maken met al die bekende nummers van Annie M.G. Schmid en dan gezongen door de zaal zelf. Ik bedoel, afgelopen maandag en dinsdag, ik weet het bijna dat iedereen een liedje in zijn hoofd had. Vanaf woensdag zijn we meer gaan zingen. Milan, Milan, who the fuck is Milan? Daarom is het een goed idee om nu weer de wat betere liedjes te gaan zingen op deze zaterdagavond. We beginnen natuurlijk met het kinderblokje, want Annie M.G. Schmid hield het meeste van kinderen. En daarom dachten we, laten we beginnen met een lekkere kinderpotpourri. Hebben we er een beetje zin in? Ja! We beginnen met een potpourri van het beertje Pippeloentje, drie oude ottertjes en mijn oom en mijn tante wonen in

0: Rozo Radio.
1: When I'm not playing solitaire, I take a book.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. We gaan in snel tempo richting van de zomer. En het is een traditie dat we in zomerse tijden op vakantie gaan. Dat geldt ook voor ons programma. Later daarover meer. Intussen hebben Anton en ik de nodige tijd er weer in gestoken om een heerlijk programma te maken. We gaan platen draaien voor elk wat wils, maar we blijven op de rails. Smeer je nog snel even in als je naar buiten gaat. Neem een makkelijke houding aan. Zet wat versnaperingen in het zicht. En draai de knop van je toestel naar een hoger volume. Dan zijn we samen op tijd en klaar voor de eerste van vandaag.

Na ons openingstune werd ons programma geopend door een paar goede oude bekenden. Namelijk de inmiddels gestopte Haagse band Golden Earring. Je hoorde een van hun vele grote hits, The Sound of Screaming Day. Een werkstuk uit 1964. En het klinkt misschien wat nonchalant, maar de jongens van Patermoes Groen, die reageerden hierop wat verdwaasd met hun Laat maar waaien. Voor een amoureus liefdesliedje gaan we naar Frankrijk.

grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

Michel Sardou is een Franse chansonnier en acteur, afkomstig uit een artiestenfamilie. Zijn vader was een zanger, cabaretier en acteur. Zijn moeder was een zangeres en een actrice. Hij had het dus niet van vreemden. Zijn grootste succesnummer had hij dan ook in Nederland in 1973 met Lamadi d'Amour. Ook als acteur stond hij met succes op de planken. Alleen al met het theaterstuk L'Homme Question stond hij 160 dagen in het theater. Michel is intussen 79 jaar en nog steeds volop actief. En je zou er hoofdpijn van krijgen. Volgens Tol Hansen dan toch. En dan nu een lied over een wreed Afrikaans heerser.

Eind jaren 80 werd er op de tv een indringende, maar oh zo populaire serie uitgezonden, Sakazulu genaamd. Het verhaal ging over een nietsontziende krijgsheer die tussen 1787 en 1828 een schrikbewind voerde in het oosten van Zuid-Afrika. De serie was een grote tv-hit. De tune We Are Growing werd gezongen door Margaret Sengana. En Johnny Gold was kennelijk blij dat die Zulu-koning eindelijk was vertrokken. Want hij zong Houdoe, hey! Een schijven die blijven aflevering zonder Tiroler klanken kunnen we niet laten passeren.

Liefhebbers van Tiroler muziek komen in ons programma niets tekort. Zo ook vandaag met het Power Trio Tirol. Ze presenteerden Ein Walzer für die Liebe. En regiozanger Jeroen van Zelst, vooral bekend in Midden-Brabant, kennen we onder andere van Hef het glas, Ze is veel ouder en Cola of Sinas. Je hoorde van hem dit keer Boeren, een single uit 2015. En we weten dat er veel accordeonluisteraars naar ons programma luisteren. Speciaal voor hun is deze plaat bedoeld.

Er zijn meer accordeonbewonderaars waar wij ons van bewust zijn. Het is een instrument dat mensen kennelijk doorgaans in een vrolijke stemming brengt. Graag gaan wij hierin mee. Evi speelde de accordeonfreundenpolka. En Queen zong in 1978 over de Bicycle Race, een nummer geïnspireerd door de Tour de France. De bijgaande videoclip deed veel stof opwaaien door de rare belgeluiden en de naakte wielrensters. Het is meer dan de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

We kennen allemaal de Moederdag en de Vaderdag. Ja, er bestaat zelfs een dag van de aardappel. Een kattendag en een bedplasserdag. Een dag van de roodharige, om er zomaar even een stuk of 3-4 te noemen. Maar hoe zit het met het speciale kinderdag? De Kinderen voor Kinderen die vroegen zich dat muzikaal af. En wij hadden er zelf ook geen antwoord op. En de Pipkins brachten in 1970 een opvallend plaatje uit en noemden dat Gimme That Thing. En deze single werd in 1958 geen succes.

0: anything you want.
1: De Amerikaanse zanger en gitarist Hank Mizell bracht in 1958 de plaat Jungle Rock uit. In 1978 probeerde hij dat nog eens. Vooral in Europa scoorde hij er dit keer wel mee. Hij haalde er zelfs de top 40 mee. En het cocktailtrio vond de vorige single een plaatje. En lieten dat weten door de fotograaf. En als je deze plaat hebt gehoord, dan gaan we ervan uit dat je het met ons eens bent. Dat onze Schijven die Blijven show door moet gaan.

De Amerikaanse rockband The Tree Top Night bestond officieel van 1968 tot 1975. In die tijd hadden ze in Amerika 19 gouden en 2 platina platen verzameld. In ons land ging het wat minder vlot. In 1974 was er in ons land een uitschieter met The Show Must Go On. Het leverde hun 9 weken top 40 op. En Rob de Nijs had in 1964 een lekker coverplaatje getiteld Jij Alleen. En als je een geregeld kijker bent naar de muziekzender TV Oranje, dan zal deze zangeres je zeker bekend voorkomen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.

Monica West is een Nederlandse zangeres die met een regelmaat te zien en te horen is op TV Oranje. Vrijwel elke maand verschijnt ze met een nieuwe single en de daarbij horende videoclip. Het zojuist gehoorde nummer Hey Ouwe Joe dateert van enkele maanden geleden. En van een geheel ander kaliber is de plaat Midnight Blue van de Engelse mezzosopraan Louise Tucker. We mochten deze dame al eens ooit eerder in ons programma ontmoeten. We gaan even tijd nemen voor een zogenaamde vrijgevochten zangeres.

De Amsterdamse Adele Bloemendaal was actief in het cabaret, speelde toneel, was bekend met zingen. Ook in tv-series dook ze met de regelmaat op. Als 50-jarige stond ze zelfs in de Playboy. Bekend was ze ook met carnaval. In 1972 scoorde ze met Wat heb je gedaan, Daan? Typisch voor haar was dat toen ze op 84-jarige leeftijd werd gecremeerd, er een rode clownsneus op haar kist lag. En de Engelse popgroep Christie had in 1976 een miljoenenhit met Yellow River. In Nederland betekende dat 14 weken Veronica top 40. We gaan spontaan zingen en voorzichtig meespringen.

Onze huiszangeres Jetty Paletti zorgt altijd voor plezier en sfeer. In 2008 trok ze er weer eens de stoute schoenen bij aan en had ze een top 100 nummer met Hey Knul. En Juan Pardo is een inmiddels 84-jarige in Spanje geboren zanger die in 1980 een hit scoorde met No Miables. Het nummer kwam zelfs in de top van de Mexicaanse hitparade te staan. Kun je nagaan. En dan gaan we nu allemaal eens lekker instrumentaal.

0: andere keer misschien.
1: Je hoorde de Shadows. Je weet wel, die oude begeleidingsgroep van Cliff Richard, instrumentaal met Theme for a Young Lovers. Een opname uit 1990. En Herman van Veen, die kennen we als een podiumkunstenaar, een schrijver, een muzikant, een acteur en een componist. En als je dan ook nog weet dat hij opgeleid is voor violist en muziekpedagoog, dan weet je dat het nummer Opzij niet zomaar uit de lucht is komen vallen. En deze Engelse zangeres werd twee

De Engelse zangeres Mary Hopkin vertegenwoordigde Engeland in 1970 op het Euro Songfestival. Zij werd daar tweede met Knock Knock Who's There. Het werd een begin van een grootse carrière. Wij draaiden een van haar betere hits en dat was Those Were The Days. En van Jan Smit hoorden we het nummer Van Goes naar Permanent. Maar dan in de uitvoering van jaren geleden, toen Jan Smit nog Jantje Smit was. En als je wat ouder bent, moet dit muziekje bekend voorkomen.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Op zeezender Radio Veronica was dagelijks om 18 uur een verzoekplatenprogramma te horen met de titel Jukebox. Het werd gepresenteerd door de DJ Stan Haag. Wij draaiden de tune die werd gespeeld door het Norman Petty Trio. En Mankenelis liet ons weten nog steeds een grote wens te hebben. Oh, had ik maar twee benen. We gaan steeds meer in de richting van de zomer en daar hoort de zon bij.

vindt. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zouden ze missen?

George Harrison was een Beatle-gitarist die veel te jong in 2001 is overleden. Hij begon zijn carrière bij The Quarrymen, een band die de voorloper was van de Beatles. Hij is als solist bekend geworden met nummers als Bangladesh, My Sweet Lord en Give Me Love. Je hoorde Here Comes the Sun uit 1970. En Rudolf Kesselaar was een entertainer die we beter kennen onder zijn artiestennaam Rudy Karel. Zijn hoogste tijdlied haalde in 1968 de hitparades. En deze club staat bekend om hun levensliedjes en carnavalskraakjes.

De muziekgroep Alle 13 Janken kennen we van hun levens- en carnavalskrakers. Nummers als De Witte Eend, Arrogante Kwal, Mosquito en Kieltje, die hangen ons nog vers in het hoofd. Het nummer Hopsasa wordt in dit rijtje nog wel eens vergeten. Reden voor ons om het nog eens te laten horen. En As Tears Go By van Marianne Faithfull komt niet bedoeld toch een beetje over als een verdrietig en wat mistroostig nummer. En deze zanger is bekend geworden door het zingen van liederen over Amsterdam.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Magdeburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Laks, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollebeveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden en ook morgen is het snikheet met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Toen ik een jongeling was van even 18 jaar, was ik natuurlijk altijd voor een pretje klaar. En het spreekt vanzelf, ik ging ook naar de zangvereniging, want daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuur tenor, of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar het voornaamste was dat niet, want zelfs bij het schoonste lied keek ik altijd naar een meisje uit het koor. En ik kwam toen in haar gunst, als een broeder in de kunst.

een meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, met wie ik wandelde in het landje. Maar dat ik niet meer aan me denk, nu ik niet meer zing. Toen mijn stem versleten was en ik niet meer zong, en een andere zanger me uit haar gunst verdrong, moest ik aan mijn smart gewennen, ik leerde andere meisjes kennen, naar wier gunst ik met vernieuwde goede dong. Maar hoe lief, hoe schoon ze vaak ook zijn geweest,

vereerd, het meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein sopraantje, waar ik mee wandelde in het laantje, maar dat ze niet meer naar me kijkt, nu ik niet meer zing. Als ik nu later toch nog met een ander trouw, en dan 600 trouw receptie hou, het zwarte jas, lang en kort, ooms en tantes, witte vorst,

meneer, het meisje van de zangvereniging. Mijn allerliefste klein soepraantje, waarmee vrede onder het maantje. Maar dat er niet meer aan me denkt, nu ik het niet.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Perzische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.

me some jazz.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Wat ze proberen om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten. Wat u bereikt

ik deed, laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

anarchie. Loyale troepen, nieuw bestel, onder leiding van een energieke kolonel. En Van Hogerhand werd door de radio meteen verklaard.

zeggen. Want ze verklaren zo precies wat ze bedoelen, door gebarend uit te leggen. Want handen

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurt aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Goedemorgen luisteraars en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wij zijn uw vaste presentatoren, Ralf,
2: Katie
0: en
3: Isa.
0: En Isa.
1: Die zat half te stikken. Die moest
3: weer
1: even kukken.
0: Ja. Ja, deze week een van mijn favoriete thema's.
1: Je zit ook helemaal te stralen.
0: Ik zit helemaal te stralen.
1: Ja,
0: ik had dit verzoek al een tijdje liggen. Hè, en eindelijk gaan we het doen deze week. We gaan het hebben over auto's.
1: Ja.
0: Autorijden en alles wat ermee samenhangt. Het thema van deze week, de titel die we eraan gegeven hebben, is Gas erop. Klinkt lekker. Gas erop.
1: Gas op. Ik zei eerst gas op die lolly, maar ik denk niet dat dat bij iedereen heel bekend is. Hè?
0: Gas op die lolly.
1: Zeg jij het wel eens?
0: Nee.
1: Kom op, gas op die lolly.
0: Gas op die lolly. Wat betekent dat?
1: Ja, ik ken niet. Nou, ik dacht dus dat, maar...
0: Gas op die lorry. Gewoon pedal to the metal. Even flink erop.
1: Ja, maar gas erop, die kan altijd natuurlijk.
0: Het is natuurlijk zo dat jij tegenwoordig een elektrische auto rijdt.
1: Ja.
0: Zeg je dan nog steeds gas erop?
1: Ja, joh, want ik kan dan nog harder, hè? Gas erop.
0: Zeg je dan elektriciteit erop? Nee, dat zeg je niet, hè? Dat klinkt niet.
1: Nee.
0: Gewoon gas erop.
1: Maar ja, je geeft toch gas, toch?
0: Ja.
1: Het is niet benzine erop.
0: Nee, gek hè, eigenlijk.
1: Ja,
0: nou, goed. Tenzij je gasinstallatie in je auto hebt natuurlijk.
1: Oh ja,
0: dan klopt het allemaal weer.
1: Dan ga ik daar maar over nadenken. Ja, dan zeg jij zoiets. Ja, goed. Lekker rijden gewoon. We gaan het lekker over auto's hebben.
0: We gaan het lekker over auto's hebben. Vind ik een goed idee.
1: Helemaal jouw dingetje. En dat hoorden we natuurlijk ook in het nummer waar we mee geopend zijn. Dat was Driver's Seat van Sniff & Tears. En dat is een Britse band, als ik het goed zeg. En dit nummer stond op hun debuutalbum Fickle Heart. Ik zit jou aan te kijken. Zegt het jou allemaal wat? Mij niet namelijk.
0: Nou ja, natuurlijk Sniff & Tears wel.
1: Ja, ja.
0: Verder de albumtitel en zo, geen idee.
1: Hè? Nee, het maar, was ook wat ik begrepen heb, hun enige grote hit.
0: Ah, oké. Okay.
1: En het gaat niet echt letterlijk volgens de schrijver en de frontman Paul Robbers. Het gaat niet letterlijk over autorijden, maar het is meer een weergave van fragmentarische tegenstrijdige gedachtes en emoties.
0: Zo, hallo hè.
1: Dus ja, mooi gezegd hè.
0: Fragmentarische, tegenstrijdige
1: emoties.
0: Driver's Seat.
1: Ja. Ja. Ik vind dat ik dat mooi gezegd heb.
0: Ja, ik vind dat je het heel mooi gezegd hebt.
1: Het nummer werd in 1991 opnieuw een hit door de reclame van de Pioneer Autoradio's.
0: Ja, ja.
1: Had jij ook een Pioneer?
0: Ja,
1: volgens mij
0: Pioneer. Ja, dat was zo'n redelijk toegankelijk betaalbaar merk.
1: Ja.
0: Waar je gewoon makkelijk je autoradiootje zo in kon bouwen.
1: Ja.
0: Heb ik meerdere gehad volgens mij.
1: Bij de autoshop in Breda, ken je ook vast.
0: Ja.
1: Ik moest daar regelmatig op donderdagavond mijn hand naartoe. Toen die daar nog stond.
0: Oh, dat is een jeugdsentiment.
1: Ja, lekker leuk. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat hebben wij. Wij zitten natuurlijk hier al even van tevoren, hè, voordat de uitzending start. En wij hebben het al heel veel over auto's gehad. Hè?
0: Tuurlijk.
1: Afgelopen, half uurtje zo.
0: Ik vond dat wel leuk als je dan net je eerste autootje en dan naar de sloop en de onderdeeltjes halen. En je auto een beetje pimpen. En het ging allemaal nergens over, maar gewoon, gewoon leuk.
1: Leuke hobby's zijn het, toch?
0: Wel dure hobby's helaas, maar leuk.
1: Ja, daar ga je straks nog even over hebben, denk ik, hè? Over jouw hobby's.
0: Kunnen we doen, ja. Ik pak hem over.
1: Pak jij hem over?
0: Of heb je nog meer te vertellen over Sniff & Tears?
1: Nee, is genoeg toch?
0: Oké, dan pak ik hem over
1: naar het volgende nummer.
0: Legende, 1970.
1: Oh, ja.
0: Janis Joplin.
1: Ja, dit is toch wel...
0: Mercedes-Benz.
1: Oh.
0: Ja, Janis Joplin, hè?
1: Nee, sowieso Janis Joplin al.
0: Tragisch, hè?
1: Ja.
0: Lid van de Club van 27.
1: Ja. Ja.
0: Veel te jong overleden. Ontzettend ruig leven gehad. Diep ongelukkig geweest.
1: Maar wat een strot.
0: Wat een strot. Ja.
1: En ik vind het ook wel een heel lekker... Oh, dat mag ik niet meer zeggen, hè? Lekker nummertje.
0: Mag je het niet meer zeggen, Katie?
1: Eigenlijk niet, hè?
0: Wat zouden we ook eens zeggen? Interessant nummer.
1: Interessante song.
0: Het is een volledig a cappella nummer.
1: Ja.
0: En het schijnt ook het laatste nummer te zijn wat ze opgenomen heeft.
1: Oh, echt?
0: Voordat ze overleed op 4 oktober 1970. En het schijnt in 1995 nog gecoverd te zijn, dat wist ik niet, door Teaspoon.
1: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Opnieuw ingezongen, denk ik, wat nieuwe toeters en bellen erop.
1: Oké. Okay.
0: En weer een hit mee gehad.
1: Nou.
0: Maar wij gaan lekker naar het origineel luisteren. Ja, Janis Joplin, Mercedes-Benz.
4: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars, is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me

0: no hit. En dan is het toch lekker om je auto te wassen met zo'n nummertje erop.
1: Zeker, nou dat helpt wel.
0: Een hekel aan.
1: Ja, nou anders ik wel.
0: Ja, nou ja, ja, ik doe het niet hoor, want ik ga gewoon de wasstraat in.
1: Ja, daarom was ik mijn auto maar één keer in de 5 jaar. Oh, ja, zei ik dat hardop?
0: Ja, dat zei je hardop. Oh. En, maar dat hoef je ook niet te zeggen, want dat zie je ook allemaal aan je auto.
1: Ho, ho, ho, het is laatst nog gebeurd.
0: Oh echt?
1: Ja, het was weer tijd. Het was die 5 jaar was voorbij.
0: Je doet het 1 keer in de 5 jaar.
1: Ja, het is echt. Vroeger was ik dus echt heel poetserig en in de was zetten en zo.
0: Ja.
1: Ja, ik weet niet, helemaal omgeslagen.
0: Nee, maar bij jou komt echt de groene aanslag komt gewoon door.
1: Ja,
0: alle,
1: dat is, ik heb er zelfs rekening
0: naar buiten.
1: Bij de keuze van de kleur van mijn auto heb ik rekening mee gehouden.
0: Serieus?
1: Dus ik dacht, welke auto zie je het minst? Toen dacht ik van lichtgrijs volgens mij. Lichtgrijs metallic.
0: Je had beter een groene kunnen nemen bij die alles. De volgende neem je gewoon een groene, hè? Dan zie je het niet.
1: Het valt nu reuze mee, mensen. Het valt mee, ja.
0: Ik ga het controleren volgende keer. Ja? Nee, nu niet, want je bent door de fiets.
1: Ja.
0: Nou, we luisterden naar Car Wash van Christina Aguilera samen met Missy Elliott. En het blijkt dus een cover te zijn, wat wij geen van tweeën wisten.
1: Nee.
0: En die is al uitgebracht in 1976. En dat was van de band, en god jongens, ik struikel over die naam. Dat is Rolls Royce.
1: Rolls Royce.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee.
0: In 2004 maakte Christina daar natuurlijk een coverversie van. En dat was voor de soundtrack van de animatiefilm Shark Tale. En in die clip is hartstikke leuk, want dan is zij dus omgetoverd tot een mooie zeemeermin. Ja. Met lange wimpers en een glimperd glittertopje. En, dus hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Ik krijg berichten binnen. Onder andere van jouw Ega, die is helemaal los aan het gaan. Eerst op Mercedes-Benz en nu met deze nummer van Shark Tales.
1: Ja.
0: Daar kan iedereen kan die nu zit te luisteren contact met ons leggen natuurlijk. Dat kan via Facebook, via Instagram. En als je een van onze nummers hebt, kan dat natuurlijk ook via WhatsApp.
1: Doe het vooral. Ook een verzoeknummertje. Kunnen we ook altijd kijken of we
0: iets
1: kunnen.
0: Of iets wat je wil melden. Wil je ergens over praten? Zet je ergens
1: allemaal
0: mee?
1: Met Kate,
0: toch?
1: Met Ralf.
0: Ja,
1: kom
0: joh.
1: Allemaal.
0: Leuke dingen melden. Een leuke mop. Weet
1: mag
0: ik
1: ook
0: veel.
1: Ja.
0: Goed.
1: Doe het gewoon.
0: Ja, zeker.
1: Ik ken het origineel dus niet, wat we net al zeiden van Car Wash.
0: Ja.
1: Maar ik vind dit wel een hele interessante versie van Christina Aguilera. Heel geslaagd.
0: Absoluut.
1: Loopt lekker.
0: Waar.
1: Klinkt lekker. Ja.
0: Zeker. Ja. Helemaal met jou eens.
1: Maar ja, het volgende nummer, Katie. Ja, ik vind het een voorrecht om hem te mogen aankondigen. Eigenlijk hoort hij bij jou thuis. Ik vind het een mooi nummer, maar bij jou staat hij echt wel in je all-time top 3, denk ik.
0: Ja, ik denk wel 1.
1: Eén zelfs?
0: Ja.
1: Ja, ik herinner me nog familiefeestjes, optredens van jou hier op dit nummer. Echt een, komt altijd voorbij.
0: Altijd.
1: 1977, Meat Love. Ja. Paradise by the Dashboard Light. Ja. Oh. Ongelooflijk veel versies van geweest. De ene duurt... Hoe lang duurt de officiële versie? 8 minuten, 9 minuten? Ik weet het niet.
0: Ja, zeker wel, denk ik.
1: Wij gaan...
0: Maar die was lang, hè? Want Isa zei al, ik heb een andere versie gepakt die iets korter is.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, heel veel versies.
1: Ja.
0: Maar dat maakt niet uit, want ze zijn allemaal even mooi.
1: Ze zijn allemaal even mooi. Geweldig opgebouwd.
0: Ja.
1: Ja, Meat Love. We hadden het er net even over. Ja, veel van wat die man maakt is muzikaal zo bijzonder.
0: Ja.
1: Over dit nummer, het is natuurlijk eigenlijk een duet. Hè? Ellen Foley zingt ook haar partij mee. En het is wel grappig, want Paradise by the Dashboard Light schijnt ook opgenomen te zijn in het Dikke Van Dalen. Als begrip. Weet je wat het betekent?
0: Nou ja, iets anders dan wat ik denk, zeg maar.
1: Nee, wat denk je wat het betekent?
0: Ja.
1: Waar zing je al die tijd over, Katie?
0: Ja, waar zing ik al die tijd
1: waar
0: over?
1: Waar zing je al die tijd over?
0: Ja, god. Hij wil toch heel graag iets meer, zeg maar,
1: ja,
0: in die auto.
1: Ja, dat wil hij. Dat betekent inderdaad seksuele omgang in een auto. Paradise by the Dashboard Light.
0: Dat betekent ook echt...
1: Dat is het gaan betekenen, denk ik.
0: Gaan, hè?
1: Naar aanleiding van
0: niet,
1: dit
0: zal, ja, dat zal wel gekomen zijn, denk ik, door zijn tekst.
1: Dus
0: hierop
1: als iemand een Paradise by the Dashboard Light wil, dan is dit de betekenis.
0: Oké, nou Han.
1: Genoeg gepraat.
0: Ja.
1: Gooi hem erin. Paradise by the Dashboard Light.

0: Ja. Met dit nummer heb ik altijd het gevoel door het ritme of zo dat je echt een autorit hebt gemaakt of zo. Of ik vind mooi.
1: Je zit hier met een smile.
0: Ja, maar dit is zo'n klassieker. Dit is mooi om te zien. Wat een meesterwerk. Mogen we dat nog wel zeggen? Meesterwerk mogen we nog wel zeggen.
1: Meesterwerk mogen we wel zeggen. Ja, dit nummer klopt gewoon helemaal. Ja. En ik blijf dan denken, hoe krijg je het in godsnaam verzonnen zo'n uitvoering?
0: Ja.
1: Dikke compliment hoor.
0: Ja.
1: Maar goed, het is ook weer tijd om door te gaan met het volgende nummer. En dat gaat natuurlijk ook weer over een auto en een hele snelle. Dus dat is A Fast Car van Tracy Chapman. Ja. En die is uit 1988, 6 april, mijn verjaardag.
0: Oh, toen is die uitgebracht, officieel.
1: Wat doe jij nou? Oh, wist je dat niet?
0: Nee, natuurlijk wel dat je die dag jarig bent, ja. Maar niet dat de officiële
1: release datum... Oh, ik schrok al. Ik denk, weet je nou niet wanneer ik jarig ben?
0: Tuurlijk al, Katie. Nee, dat zou ik niet weten, zeg. Kom.
1: Nou, dat zou geen schande zijn. Het gaat over iemand die probeert te ontsnappen uit een leventje vol met armoede, uitzichtloosheid. En dan wordt hij toch wel geconfronteerd met de beperkingen en teleurstellingen die natuurlijk in het leven voorkomen. Wat ik wel heel grappig vond, wat zij zelf dus zei. Het was niet compleet autobiografisch, want die snelle auto die kon ze pas kopen nadat ze het... Dat was een succes, was.
0: Ja, enorm succes.
1: Ja, zeg maar. Ze heeft zelf geen snelle auto, had ze gezegd. Ze moest optreden op het Nelson Mandela concert. Daar ging van alles fout. Ze zou eigenlijk 3 nummertjes doen, maar de technicus toestanden. En toen moest ze het nummer dus puur met haar gitaar doen.
0: Ja.
1: En dat werd zo'n succes. En dat was ook mede de doorbraak van het nummertje.
0: Het is dat debuutalbum. Denk ik tenminste waar die op staat.
1: Ja.
0: Ja, nog steeds voor mij het beste album van Tracy Chapman. Ik heb ook wat albums daarna van haar nog geluisterd. Maar kunnen wat mij betreft niet meer dat pure gevoel van wat het debuutalbum opriep evenaren.
1: Ik denk ook niet dat ze daarna nog echt zo'n goed scorende hit heeft gehad.
0: Ik denk
1: toch?
0: Het ook niet. Het is toch een paar jaar geleden ook door een mannelijke zanger gecoverd, dit nummer. Je hoort ook tegenwoordig heel vaak een wat hippere versie van dit nummer, Fast Car. Ik weet niet welke naam erbij hoort.
1: Ik weet het ook niet. Nee.
0: Maar ja, natuurlijk zeker het coveren waard dit nummer.
1: Absoluut waar. Ja. Maar wij gaan gewoon luisteren naar het origineel van Tracy Chapman.

0: Maakt niet uit, gaan we het zo over hebben. Nou, wij doen natuurlijk ons voorwerk. Ik had al nagedacht, wat is mijn ergernis deze week? Had ik al opgeschreven en toen had ik er vanmorgen één en die was 20 keer erger.
1: Ja, je kwam hier aan met het stoom uit je oren. Ja, ik zag het.
0: Nou, degenen die mij goed kennen, die weten allemaal dat ik keiverslaafd ben aan roken. Ik zeg altijd, nou goed hè, één minpuntje mag je hebben toch? Maar goed, ik zit vanaf gisteravond, ik weet dat het voor jullie moeilijk voor te stellen is als je niet rookt. Maar beeld je even in. Vanaf gisteravond staan mijn sigaretten op. Dus ik zeg vanmorgen tegen Isa, we vertrekken iets eerder, want ik moet even sigaretten halen voordat we naar de studio gaan.
1: Ja.
0: Ik kom aan bij de benzinepomp. Isa die had iets en dingen en ik zeg pak je sigaretten. Zeg ze, heb je je legitimatiebewijs bij? Nou, in eerste instantie kan ik er nog hartelijk om lachen, want ja, dan denk ik van nou goed hè.
1: Ja, ziet er goed uit voor mijn leeftijd. Maar
0: 18. Hè? Dat is toch wel een beetje bijzonder. Maar dan schijnt dus een nieuwe regel te zijn vanaf 1 oktober. Dat je je legitimatie moet kunnen laten zien, ongeacht of je nou 8 of 80 bent. Als je sigaretten gaat halen, moet je een ID of paspoort, wat dan ook, bij hebben. Had ik dus niet, wel op mijn telefoon.
1: Ja.
0: Want dat werkt ook wel eens, hè?
1: Ja.
0: Nou, zei ze, ja, ik weet het niet. Ging ze dan een collega vragen. Die zei, ja, jouw beslissing, ik bemoei me er niet mee. Toen zei ze, ja, oké, dan ga ik naar de manager. Zij naar de manager.
1: Ja. Ja. Niks beters te doen.
0: Niks beters te doen. Nee. Ik sta er mezelf op te vreten, want ik heb toch echt wel zin onderhand, hè? In een sigaretje. Nee, mocht het niet.
1: Jongen.
0: Dus toen, ik heb Isa afgezet hier.
1: Ja.
0: Ja, ik denk, ja goed, hè.
1: Dan is Isa tenminste toch ruim op tijd, kans aan de gang.
0: Die kan alles opstarten. Het enige wat ik dacht, ja jongens, ik moet een sigaret. Ik denk, ik heb natuurlijk bij iedereen dat probleem nu. En toen ben ik heel vlug naar mijn vader gegaan. Want daar wist ik dat er nog een pakje van ons mam in de kast lag. En ons mam die zit daar boven op een wolkje. En die zal echt wel gedacht hebben, meid, want die weet hoe het was. Pak een sigaret uit dat pakje.
1: Ja.
0: Dus dat heb ik lekker bij spa eventjes gedaan. En toen ben ik hier naartoe gegaan. En toen viel er weer een last van mijn schouders af.
1: Ja.
0: Maar het was me een ergernis. En toen ging ik hier koffie halen. Is een cappuccino op.
1: Ook dat nog.
0: Uit de automaat.
1: Ja.
0: Twee koffie en sigaretten, jongens. Dat is gewoon, ja, dat is
1: mijn levensonderhoud. Welke was de ergste? Toch wel die sigaretten.
0: Ja, absoluut.
1: Die
0: sigaretten. Ja, daar hoef ik ook niet over na te denken.
1: Ja, maar ik heb geen idee deze regel. Het zal best zo zijn, 1 oktober. Maar er moest dus weer iets verzonnen worden om het nog moeilijker te maken.
0: Blijkbaar.
1: Om sigaretten te kopen.
0: Blijkbaar, ja. Maar want jij vroeg het aan mij, wat is de reden?
1: Ja, wat een werkverschaffing weer.
0: Ja. Ik heb ook geen idee. Ik ga het straks nog even op mijn gemak nazoeken wat nou weer de reden is. Maar...
1: Ja. Nou ja, en het is natuurlijk, wat is het vandaag? 2 oktober, hè? Dus het wordt natuurlijk nog heel scherp, wordt er nu mee omgegaan.
0: Ja, stoptober.
1: En waarschijnlijk over een maand dan wordt het weer een minder streng.
0: Geen idee.
1: En over een half jaar vraagt niemand er meer om.
0: We zullen het zien.
1: Maar
0: jouw ergernis.
1: Dus echt, nou, nog even. Je moet dus echt gewoon een paspoort of een rijbewijs of een
0: identiteitskaart. Ja, mensen, als je iets gaat halen, neem het
1: om
0: mee.
1: Om sigaretten te kopen.
0: Dus ik moet even, want ja, als ik zo net zo even wegga, dan heb ik alleen mijn telefoon en mijn pakje sigaretten. Ja. Maar ik moet dus eventjes ook misschien zo'n ding achter op mijn telefoon, waar dan zo'n pasje in zit of zo.
1: Ja.
0: Dus nou, ik weet dat ik het bij moet hebben, hè?
1: Ja nu weet je het.
0: Ja, maar ook sowieso toch, natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Snap je?
1: Dat
0: je moet eigenlijk altijd wel een idee bij hebben. Ja. Dus het is al niet goed dat ik het niet bij heb, maar toch.
1: Ja, precies. Nou, ik duik erin. Vind het wel interessant.
0: Ga
1: nog eens even kijken wat erachter zit.
0: Ja.
1: Jij was nu zo vol, je dacht van, nou, er komt een hele leuke ergernis van Rolf? Of je had iets in gedachten?
0: Nou ja, ik heb gisteren foto's voorbij zien komen van jouw GTI. En ik dacht dat het daarmee te maken had, omdat we ook in de auto zitten.
1: Ja, maar was het echt een ergernis? Nou, het was wel een ergernis. Het eigenlijk een andere.
0: Oh, je bent een andere.
1: Maar ik ga het gewoon vertellen.
0: Ja, doe even gewoon.
1: Toch in de categorie ergernis. Peugeotje 205 GTI.
0: Ja.
1: Moet ik misschien sommige mensen even uitleggen. Een leuk cultautootje uit de jaren 80. Ik heb hem 30 jaar geleden al gekocht. Was mijn eerste auto. En ik heb heel weinig mee gereden. En op een gegeven moment is hij gewoon rijdend weggezet. En als je iets niet moet doen met een auto, is een niet meer rijden. Want daar word je alleen maar slechter van. Kortom, hij loopt niet meer. Hij start niet meer. Hij moet gewoon gerepareerd worden.
0: Ja.
1: Weer up-to-date worden gemaakt. En ik heb, nou, niet overdreven. Ik ben er al jaren mee bezig.
0: Ja, dat zijn
1: om met
0: net
1: allerlei zogenaamde specialisten, om die zover te krijgen om mijn autootje weer rijdend te maken en een paar dingetjes te veranderen. En het is me gewoon niet gelukt al die jaren.
0: Nee,
1: laat er niks van zich horen.
0: Ja, dat zei je. Ja.
1: Heb er geen zin in. Geen idee. Werk zat. Tekort aan mensen die het kunnen. Ik weet het allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar het lukt allemaal niet. Dus hij heeft nu 1,5 jaar ergens in Overijssel gestaan. Andere kant van het land. Daar gebeurde maar niks mee. Totdat ik er helemaal klaar mee was. Dan heb ik tegen Frederik gezegd, kom, we gaan zelf een oprijwagen huren. En we gaan lekker een dagje, maak het er een leuk dagje van.
0: Ja.
1: Op en neer naar Overijssel om mijn Peugeotje weer op te halen.

0: En dat hebben we gedaan afgelopen dinsdag.
1: Ja.
0: Was hartstikke leuk.
1: Ik zag de foto's voorbij komen, zag er heel gezellig uit.
0: Zag heel gezellig uit. Ik zeg tegen Frederike, leuk om vaker te doen.
1: Hoe heet dat ding?
0: Ja, hartstikke comfortabel.
1: Ja? Ja. Oh, top.
0: Luchtvering in zo'n stoel, weet je wel. Dus het is net op een waterbed rijdt.
1: Ja, ja.
0: Ja, een mooie hij Mercedes, op en neer, V6, automaat. Dus dat rijdt als een trein. Lekker hoog. Autootje opgehaald, allemaal hartstikke goed gegaan. En nu staat hij eindelijk weer in Oosterhout. Ze is weer thuis, Ze is weer thuis. En Peugeot is vrouwelijk, hè?
1: Is zo?
0: Ja, Peugeot is vrouwelijk.
1: Verzin je dan nou de plek?
0: Ja, verzin ik de plek.
1: Ja. Jouw schatje.
0: Dus ik heb nu een heel leuk adresje gevonden. En ik hoop dat we nu wel tot iets komen.
1: Ik hoop echt dat hij gerepareerd gaat worden. En dat jij weer gaat rijden.
0: Dat mensen mij binnenkort in Oosterhout weer mijn 205 GTI kunnen bewonderen.
1: Ik heb er een goed gevoel over.
0: Ik eigenlijk ook wel.
1: Maar je moet wel eventjes nog aan onze luisteraars vertellen. Want dat vind ik zelf wel het leukste van heel het verhaal.
0: Ja.
1: Dat jij dus terugkwam om die aanhangerauto, hoe noemen ze een auto?
0: Ja, die oprijwagen. Die ging je dus terugbrengen naar het verhuurbedrijf.
1: Ja.
0: En ik werd meteen aangeschoten. Ik dacht eerst van, heb ik iets verkeerd gedaan of zo? Hij zegt, heb jij toevallig een Peugeot 205 GTI op de oprijwagen gehad? Ik zeg, ja, hoe weet jij dat nou? Hij zegt, ja, want een klant van ons, die kent al die auto's met kenteken. Dus je wist precies dat het een oprijwagen van ons was. En die belde al meteen van, als die man bij jullie terugkomt, vraag dan of je die 205 GTI wil verkopen.
1: Nou, dat is toch fantastisch?
0: Ik weet ook zeker,
1: hilarisch,
0: dat heb ik niet gedaan, want ik wil hem eigenlijk zelf gaan rijden. Maar ik weet zeker, als je een auto te koop wil aanbieden, huur een oprijwagen voor een dag. Zet er aan alle kanten op te koop. Nou, je bent één grote rijdende reclamekaravan.
1: Je hebt een leuke dag.
0: Zoveel mensen zien je.
1: Ja, lekker een beetje toeren zo.
0: Dus dat
1: idee.
0: was wel grappig.
1: Ja.
0: Dus.
1: Maar eigenlijk was er geen ergernis, want het was gewoon een heel leuke... de ergernis is wel dat je natuurlijk al jaren bezig bent.
0: Ja.
1: Kijk, hij zag er wel uit trouwens, zeg Ralf.
0: Ja, hij zag er niet uit.
1: Oh.
0: Nee, hij heeft wel binnen gestaan al die tijd, gelukkig.
1: Nou, dan
0: maar hij
1: er ook heel veel vogeltjes binnen.
0: Hij heeft vogels binnen gehad, allemaal poep op. Je kon natuurlijk door de ramen niks meer zien, alles onder het stof.
1: Oh.
0: Ja, goed, het is zoals het is. Ik heb er alle begrip voor dat het natuurlijk hartstikke druk is in die wereld.
1: Ja, okay.
0: En dat er natuurlijk heel veel klanten zijn die continu lopen te zeuren. Maar communiceer dan even netjes. Een anderhalf jaar.
1: Nou, absoluut.
0: Hè? Dan had ik wel iets mogen horen.
1: Dus een lichte ergernis zit er wel in.
0: Lichte
1: wil je die andere nog bespreken?
0: Nou, die andere... of zou ik die eens lekker voor volgende week bewaren?
1: Wat jij wil.
0: Of moet die eruit uit mijn systeem? Nee, gooi hem maar gewoon in. Ja, ben je toch lekker op mijn praatstoel.
1: Ga lekker door.
0: Dat is er eentje. Volgens mij heb ik hem... Het is een langdurige ergernis. Ik ken mij elke week wel. Maar volgens mij heb ik hem nooit in de uitzending gehad. Hoe vaak heb jij in de week potjes die niet opengedraaid krijgt?
1: Ja... Nou, niet heel vaak.
0: Ja.
1: Want ik gebruik niet zoveel potjes. Maar ik ken het wel.
0: Ja. Maar dat is toch mensen van onze leeftijd die in principe nog kracht genoeg hebben.
1: Ja,
0: hoe moet dat met oudere mensen?
1: Ja, kijk, van het echte merk Hak.
0: Ja, dat is de enige.
1: Ja, want die heeft zo'n hulpdingetje.
0: De enige die daarin geïnvesteerd heeft.
1: Dat klopt.
0: Maar alle andere merken denken, dat is te duur.
1: Klopt.
0: Of het is, want dat werkt wel, hè, dat systeem van Hak.
1: Ja, dat is perfect.
0: Echt Hak.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Maar mensen met reuma of zo, die krijgen het toch helemaal niet zo'n
0: kansloos
1: potje. Ja, dat kan niet anders.
0: Bij mijn vader thuis moet ik elke week, als ik daar kom, wel een potje opendraaien.
1: Dat snap ik.
0: Nu had ik er zelf ook eentje. En het heeft allemaal met vacuüm te maken. Het trekt gewoon vacuüm.
1: Ja, want ik doe er altijd eigenlijk al van tevoren een mespuntje onder.
0: En dan hoor je vaak zo plop en dan schiet hij los.
1: Ja.
0: Ik had een potje appelstroop, was het volgens mij. Nou, normaal draai ik die altijd zo open. En deze was met geen mogelijkheid open te krijgen. Dus inderdaad schudden, op zijn kop zetten.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment heeft Frederike er inderdaad een mes onder gedaan. En toen kreeg je wat jij net zei.
1: Ja.
0: En dan is hij zo open.
1: Ja,
0: dat is waarom dat moet dat zo ingewikkeld?
1: Nou ja, ik zou dat al zo duur zijn, dat die techniek die Hak
0: denk ik wel.
1: Dat
0: is een heel speciaal
1: dekseltje. Dan zou er al meer mensen gevolgd hebben natuurlijk.
0: Denk ik wel, joh.
1: Want dan is het opgelost.
0: Ja, Hak is natuurlijk ook wel een aanmerk. Is ook duurder dan
1: ook
0: het huismerk.
1: Ja, wel een potje die open krijgt.
0: Ik vind dat wel heel fijn. Maar met de vergrijzing, steeds meer oudere mensen, steeds meer mensen die thuis moeten bedruipen.
1: Ja.
0: Vind ik dit toch wel een ergernisje. En nu overkwam het mezelf ook. Gebeurt niet vaak.
1: Maar je wordt ook ouder, Ralf.
0: Ik word ouder, maar krachten vloeien weg.
1: Nou, dat blijkt dus alweer.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja, maar op ieder potje past een dekseltje. Maar je moet ze wel open krijgen. Hey, die verzin ik te plekken.
0: Wat? En bij deze, afsluiter, bij deze poëtische afsluiter, sluiten we wat mij betreft ook de ergernis af.
1: Wij gaan de ergernis afsluiten en gewoon lekker luisteren naar het volgende nummertje.

0: Little Red Corvette van Prince, 1983.
1: Ja, alles van Prince vind ik lekker. Vind ik goed. Dit ook weer.
0: Ja, ik niet alles.
1: Nee?
0: Maar, nee, niet alles.
1: Oké.
0: Okay. Nee, maar die man heeft natuurlijk fantastische dingen gemaakt.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ik praat vooral een beetje die Purple Rain album.
0: Dat is deze ook, denk ik. Staat deze er ook op of niet? 1983?
1: Volgens mij wel. Maar dat vind ik echt wel heel goede nummers tussen zitten.
0: Ben je een beetje fan van de Chevrolet Corvette?
1: Nee.
0: Er zijn natuurlijk mensen die vinden dat echt een absolute droomauto. De Amerikaanse tegenhanger van Porsche, Ferrari.
1: Ja.
0: Ja, je moet ervan houden.
1: Jij?
0: Nee, niet echt. Het is mij te Amerikaans.
1: Ja,
0: te lomp. Dat bedoel ik niet stom, maar de afwerking schijnt heel slecht te zijn. Er ligt een dikke V8, maar het is niet zo verfijnd als een Porsche of een Ferrari wat mij betreft. Maar ja, er zijn natuurlijk grootschare fans.
1: Of een Peugeot 205.
0: Of, nee, dat is natuurlijk van een hele andere orde.
1: Absoluut.
0: Daarom. Nee, dus Little Red Corvette. Het liedje gaat niet over een auto, maar het gaat gewoon over een one night stand met een vrouw. En dat.
1: Wat zit je toch in die hoek?
0: Ja, nou, auto's en het andere onderwerp. dat hoort bij elkaar.
1: Ja, schijnbaar is dat wel.
0: Ja.
1: Het is allemaal in die auto te doen.
0: Allemaal in die auto te doen.
1: Kei onhandig.
0: Ja, dus Prince die noemde die vrouw Little Red Corvette. En hij dacht, kom, laat ik daar zijn nummertje over schrijven.
1: Nou, dat heeft hij goed gedaan. Was al niet goed voor is geweest.
0: Ja.
1: We gaan door naar Drive My Car van de Beatles.
0: Ja.
1: Nummertje van hun album Rubber Soul, 1965. Het is geschreven natuurlijk weer door Lennon en McCartney. Dat lijkt in eerste instantie een liefdesliedje. En ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen.
0: Gaan we weer, hè?
1: Ja, is toch weer een seksuele metafoor.
0: Oh, jongen.
1: Ja, ze zegt, wil je mijn chauffeur zijn? Maar eigenlijk bedoelt ze, zou je mijn minnaar willen zijn?
0: Zo.
1: Ja, sorry luisteraars.
0: We hadden het ook een thema ook anders kunnen noemen. Begin ik een beetje te...
1: We gaan even op zoek naar een andere titel misschien. Als aanvulling. Goed om er maar gauw in is, hè?

0: Pink Cadillac, Bruce Springsteen, 1984.
1: En ja. Die lach van jou.
0: Ja.
1: Het is echt jouw uitzending, hè?
0: Ja, ik ben er heel blij mee. Het is ja. Stond op de B-kant van Dancing in the Dark.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay, ja, die kennen we allemaal, toch?
2: Dat zeker.
0: Is in 1988 ook nog gecoverd. Er is een R&B-versie van gemaakt door Natalie Cole. En Pink Cadillac. Nou, Pink Cadillac, ja. Wat denken we er allemaal aan? En toen was het stil, mensen. Pink Cadillac.
1: Wat bedoel je?
0: Elvis.
1: Dan?
0: Elvis had ook een pink Cadillac.
1: Oh, ja. Zover zat ik helemaal niet te zoeken.
0: Ah, nou, het is natuurlijk een publiek geheim dat Bruce Springsteen een enorme Elvis-fan is. En het gaat dus ook over de roze Cadillac van Elvis Presley. En de WC Experience.
1: Ja?
0: De WC Experience. Kwamen die niet hier uit de buurt ergens vandaan?
1: Volgens mij wel.
0: Nou, de WC Experience. Ja. Ja. Het stond zelfs... Het stond zelf,
1: hè? WC, toch?
0: De WC.
1: Ja, maar het is ook WC Experience.
0: Is het zo?
1: Toch je weet...
0: Dan is het WC, toch? Of...
1: Nou, ik mag...
0: Goed. Ik ga even koffie halen. Dan is Katie uitgelachen. De WC. De WC.
2: Het is toch WC?
3: Nee, maar ik kan zeggen, ik hoop dat Ralf gewoon gelijk heeft. Anders moet hij dit nog heel lang aanhoren.
0: Ik heb al zoveel...
1: Lieve luisteraars, doe alsjeblieft maar even appen of ergens anders. Want volgens mij is het echt WC Experience.
0: WC.
1: Toch geen WC?
0: Ja, weet ik. Als het op zijn Engels is, is het ook WC. Mag ik hopen? Niet WC.
1: Ja, dat is ook weer zo. Nou, ga nou, snel
0: laten we een punt maken. Laten we een punt maken. Mijn punt is dat de WC Experience... die heeft hier een eigen versie van gemaakt. En dan met als auto... de Opel Kadett. Nou, die moeten we zeker even terug gaan luisteren.
1: Die gaan we echt terug luisteren.
0: Ja, de Opel Kadett.
1: Oh mijn god, jongens, toch wel een lachen. Ja, en we gaan nog even door met lachen. Want we hebben zo'n leuke aanvulling van Janine gehad.
0: Ja,
1: jouw zus.
0: Ja, die moeten we even delen.
1: Die gaan we echt even delen. Ik heb natuurlijk bij het ergernisje van de week verteld over mijn sigaretten en het legitimeren daarvan. En Janine die stuurt dus... dat ze dat ook heeft gehad. Toen was ze met jullie moeder was ze samen. En toen vroeg de cashière ook het idee aan Janine. En toen zei tante Beb, en ik hoor het ze ook gewoon helemaal zeggen... Mot ik nou de purl of zo? Ja, Janine zegt ook van, dus lekker op zijn plat oosterhuis, goed haard.
0: Ja,
1: ja, ik hoor het ze gewoon zeggen.
0: Ja. Daarover gesproken. Ja. Ik weet nog dat we met mijn moeder op een gegeven moment veel in Duitsland waren. Nou, en mijn moeder had vele kwaliteiten, maar vreemde talen hoorden daar niet bij. En dan ging ze iets bestellen, want daar had ze ook geen moeite mee. Dan ging ze gewoon in Duitsland gewoon naar de balie. En dan kwam ze altijd terug met wat ze nodig had.
1: Ja.
0: En dan zeiden we van, nou, hoe doe je dat toch? Nou, zegt ze gewoon plat Oosterhout.
1: Nee.
0: En dan verstaan ze gewoon in Duitsland.
1: Dus plat Oosterhout is een beetje...
0: Ja, dat denk ik.
1: Achtig.
0: Ja, en ze kwam altijd terug met wat... Ja.
1: Ja, het is toch bizar. Dus ja. En jullie hebben gelijk lol.
0: Ja, nog steeds.
1: Nou, toch?
0: Ja.
1: Ja, hier gaan we ook een keer een uitstelling over maken. Dus wel,
0: ja, dat is een goed idee.
1: Ja, als mama had een keer toen we van Breda naar huis reden. Oh, hier ligt Ullevenhout. Ja. En ik heb krom gelegen in die auto.
0: Ja.
1: En volgens haar zei iedereen daar zo, die uit Oosterhout kwam.
0: Ja, Ullevenhout.
1: Dus we hebben, toen we thuis kwamen, gelijk tegen ons pa van... Pa, hoe heet dat plaatsje vlakbij Breda? En na een paar plaatjes opgenoemd hebben, zei hij... Oh, Ullevenhout. Dus nou, toen had ik helemaal lol natuurlijk, want hij zei het gewoon zoals het...
4: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Vestheda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vestheda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een eenjarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal.
5: Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurt aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Nou, dan pikken we de tracklist weer lekker op.
1: Ja.
0: We zijn natuurlijk on the road.
1: On the road.
0: Dus we gaan lekker door.
1: Gas erop.
0: Gas erop. De volgende is uit 1975. Queen.
1: Oh,
0: ja, ook die hebben een nummer gemaakt over een auto.
1: Ja.
0: I'm in love with my car. Niet geschreven door Freddie Mercury, maar door de drummer Roger Taylor.
1: Oké. Okay.
0: Ook daar is een motorgeluid in te horen.
1: Mm-hmm.
0: En dat schijnt het geluid te zijn van de Alfa Romeo die Roger Taylor toen in zijn bezit had.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Ik zie jou kijken van, had jij dat zelf ook kunnen horen? Van, dit is een Alfa Romeo uit 1975, jongens. Ik hoor het aan het startgeluid.
1: Ja.
0: Nee, zo ver gaat mijn... Bepaalde motoren, die hebben zo'n karakteristieke loop. Dat kan ik zelfs herkennen.
1: Ja.
0: Maar daar hoort denk ik niet een Alfa Romeo.
1: Nee, omdat er ook een vraag voorbij kwam van, of jij aan, van een liedje wat we net draaiden.
0: Dat was Billy Ocean. Dat begint ook met zo'n startgeluid. En dan het motorgeluid van een auto.
1: En toen vroeg ze inderdaad van of jij wist welke dat was.
0: Nee, ik zou hem even terug moeten luisteren, maar ik denk het niet.
1: Nee, zo ver gaat jouw kennis ook
0: niet. Het is wel zo dat wat Frederike ook terecht zei op de app. Wij rijden zelf een Peugeotje 107.
1: Ja?
0: En dat is zo'n karakteristiek motortje. Die herken ik van drie straten verderop.
1: Okay.
0: Ja, dat is een heel karakteristiek geluidje. Oké, okay. Never mind. We waren lekker bezig over Queen.
1: Ja.
0: Het leuke is, dit nummer, ik kende het niet. Ik weet niet of jij het kende.
1: Nee.
0: Maar het staat dus op de B-kant van Bohemian Rhapsody.
1: Nou,
0: het staat op de B-kant van Bohemian Rhapsody.
1: Daar hadden we het net
0: nog over.
1: Ja,
0: een wereldhit, daar hoeven we natuurlijk niks over te zeggen.
1: Ja.
0: En het schijnt dus royalty technisch zo te zijn dat die Roger Taylor, die dus als componist van dit nummer royalties kreeg, die heeft dus ook meegedeeld in de verkoop van dat singeltje van Bohemian Rhapsody, omdat hij op de B-kant stond.
1: Die is binnen.
0: Dat schijnt toch al wat wrijving te hebben veroorzaakt. Want Freddie Mercury, ja, die kreeg waarschijnlijk de royalties van Bohemian Rhapsody.
1: Yeah.
0: Maar op de B-kant stond Roger Taylor. Dus ja, dat was dan financieel een meevallertje voor de drummer van Queen. Maar het schijnt wel voor enige wrijving te hebben gezorgd.
1: Yeah.
0: Kortom, we gaan er gewoon lekker naar luisteren.

0: Chuck Berry. Driving. Ik moet gewoon even nadenken. Het is toch schandalig eigenlijk, want het is natuurlijk echt een klassieker. No Particular Place to Go. Kort nummertje, maar echt dat oe-rock en roll gevoel. Ja. En nou, mooi dat we deze ook eventjes tussendoor konden draaien. Gaan we door met de volgende. En dat is ook weer een heel kort nummertje. Nog korter zelfs.
1: Ja, die is vrij kort, ja, klopt.
0: Die is 1 minuut 40 uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Dat is ook van een legendarische groep. Dat zijn de Beach Boys. Little Deuce Coupé uit 1963. En ik dacht bij mezelf, ja, Little Deuce Coupé. Waarschijnlijk zal elke Amerikaan weten wat deuce betekent. Ik moest het opzoeken. Deuce is afkomstig van het Franse de, oftewel twee. En als je dus tegen een Amerikaan zegt de Deuce Coupé, dan weet hij dat het over een auto gaat uit 1932.
1: Oh.
0: Ja, het gaat over een Ford Model 18.
1: Zeg maar.
0: Om op moeten zoeken, hè? Wist natuurlijk ook allemaal niet. Een Ford Model 18 uit 1932. En aan de naam Deuce kun je dus horen dat hij uit 32 komt.
1: Grappig.
0: Little Deuce Coupé.

0: Ja, we luisteren naar de Big Yellow Taxi van de Counting Crows. Dat is een covertje van Joni Mitchell uit 1970. Die zag een prachtig groen landschap en direct daarnaast een grote parkeerplaats. En dat zorgde voor dit succesvolle nummertje.
1: Dus ja, dat is natuurlijk wel echt wel een nadeel van auto's, hè? Dat realiseer ik me al te goed natuurlijk.
0: Een nadeel van auto's?
1: Nou, ik bedoel, ik ben natuurlijk wel een echte autofan.
0: Ja.
1: Maar laten we de ogen niet sluiten voor alle milieueffecten en asfaltering en dat soort zaken. Het is natuurlijk niet allemaal even leuk.
0: Okay,
1: of mag ik dat niet zeggen dit?
0: Nee, want dan ga je weer richting Swapper.
1: Oh, oké. Okay, ja, goed. Ga maar door dan.
0: Ja.
1: Maar Joni Mitchell had er wel een nummer over. They paved paradise to put up a parking lot.
0: Ja. Nee, absoluut okay. Waar. Daar ben je maar gelijk in. Ja. Volgens de zanger van de Counting Crows was het helemaal niet serieus bedoeld, die cover die ze opnamen. Maar dat werd wel een van hun meest grote successen.
1: Ja, echt. Ja.
0: En terecht.
1: Ja.
0: Ja, maar dan vind ik dat een beetje zo om te horen van, nou, het was eigenlijk helemaal niet serieus. Ja, ik vind dat een beetje jammer dat ze zoiets zeggen. Toch?
1: Nou, ik vind het wel grappig dat dan blijkbaar dat soort zangers zich er ook wel vergissen. Zo van, joh, neem een nummertje op en verwacht er niet te veel van. Dat het dan toch uitgroeit tot een wereldhit.
0: Hoe vaak hebben we nou de laatste tijd al niet, hè? Bijna in iedere uitzending zit wel iets in.
1: Ja.
0: Dat of de platenmaatschappij, of de band zelf.
1: Klopt.
0: Zullen we het wel of niet uitbrengen? En dat zijn dan allemaal hele grote hits geworden.
1: Ja, ik vind dat mooi om te horen. Want als het allemaal al van tevoren bekend is en gestuurd kan worden, dan zou het ook wel een saaie boel worden.
0: Ja.
1: Dus het is leuk dat soms iets niet doet wat je ervan verwacht hebt. Of juist andersom.
0: Hartstikke leuk.
1: Gaan we over naar Shania Twain.
0: Oh, lekker.
1: Shania Twain.
0: Lekker
1: wij
0: country
1: deden,
0: in.
1: Ja, precies. Nou, precies. Wij deden een paar weken geleden natuurlijk de uitzending over de country.
0: Ja.
1: Hebben afgesproken, hè, dat wat zo lekker blijven
0: country
1: noemen. En toen zei Frederike van, nou, Ralf, leuke playlist, maar geen Shania Twain erin. En
0: hoe
1: dan
0: kan
1: toch, dat toch country thema durven noemen? Nou, dat kan eigenlijk niet.
0: En dat heb je op je fatsoen getrokken?
1: Dat, Shania Twain was natuurlijk aan het begin van deze eeuw. Ja, die reeg ook de hits aan één.
0: Ja, absoluut.
1: En dus ik dacht van, nou, wel leuk om in dit thema. Ze heeft een mooi nummertje gemaakt over de auto, In My Car geheten. En I'll Be The Driver hoort er dan eigenlijk achteraan tussen haakjes. En dus ik dacht van, nou, mooie gelegenheid om Shania toch nog even in het zonnetje te zetten.
0: Zeker.
1: 2002, In My Car, Shania Twain.

0: Oh, die break op het laatst. Lekker, hè?
1: Shania Twain.
2: Goed. Het is tijd voor...
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
2: Ja, ja.
1: Ah, eindelijk, daar is die weer.
2: Ja.
1: Zo'n zin in.
4: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
2: Sorry. Ik heb even gegrabbeld. Mm-hmm. En ik heb hem klaar liggen.
4: En wij weten van niks.
2: Jullie weten van niks?
1: Nee, wij weten echt van niks. Dus...
4: Nee, totaal geen idee. Vorige keer heb jij hem gegrabbeld. En toen heb je gezegd welke het was.
1: Ja.
2: Maar het even anders doen.
1: Laat het anders doen.
4: Je hebt hem gepakt, je hebt hem klaargezet.
2: Ja.
4: Uit de database, we gaan er naar luisteren. En dan, wij horen het ook zo meteen pas.
1: Ja, misschien weet je er helemaal niks van.
4: Nee.
1: En dan blijft het angstig stil.
4: Daar ben ik heel bang voor, namelijk. We gaan hem erin gooien, jongens. Onze grabbelplaat van deze week.

0: Ja, bij de intro hadden we al meteen zoiets van, oh ja, natuurlijk.
1: Michael Jackson. Sowieso Michael Jackson. Jij kwam gelijk met de titel.
0: Human Nature.
1: Dus dat vind ik wel heel knap. Mooi nummer.
0: Ja, en ja.
1: Goed, jij begint gelijk jaartallen te gooien. Ik kom niet verder dan Michael Jackson.
0: Dit is
1: dus
0: natuurlijk van Thriller.
1: Ik geef heel graag aan jou.
0: Oh, nou ja, ik ben ook vrij snel klaar dan hoor. Dit is uit 1982 volgens mij van het album Thriller. Was dit een nummer. Ja, Human Nature. Werd echt gewaardeerd dit nummer. Omdat het zo'n mooi, melodieus, zacht nummer is. Moet ik er verder over vertellen?
1: Nee,
0: natuurlijk helemaal niks te maken met auto's.
1: Nee.
0: Maar dat is juist zo leuk aan dit item. De grabbelplaat. Kan van alles zijn. Wij wisten het niet. En ik vind het eigenlijk wel leuk zo.
1: Nee,
0: dat wij echt helemaal verrast zijn. Van hey, wat gaat het worden?
1: Ja, en Isa had gelijk zoiets van, oh, ik weet wie het is. Hè?
2: Alleen de artiest.
1: De artiest wist jij.
2: Ja.
1: De titel was eventjes wat minder. Dus wij gaan eventjes naar, we gooien er even iets tussendoor, want we hebben ontzettend leuk bericht binnengekregen.
0: Ja. Nou, iets van een half uurtje geleden of zo, toen ging natuurlijk de telefoon in één keer af in de uitzending. En wij hadden zoiets van, geen idee, wat moeten we ermee? En wisten we even niet. Het bleek de vrouw van onze voorzitter te zijn. De voorzitter van Rozo Radio,
1: ja,
0: Nout Struik. Gerry zijn vrouw.
1: Ja, leuk.
0: En die stuurt ons nu een berichtje en die zegt van, joh, ik was de mysterieuze beller. Ik dacht, ik bel even naar de studio om te zeggen dat het een lekker programma is om naar te luisteren. Nou, dankjewel Gerry. Heel lief.
1: En wat is Gerry aan het doen?
0: Dat Gerry is stoofpeertjes aan het inmaken.
1: Dat dacht ik.
0: Nou, en waar kun je dan beter door begeleid worden als je dat aan het doen bent, dan door het lekker luisteren naar Rozo Radio, Kate met Ralf.
1: Ja, echt hè?
0: Ja.
1: En Gerry, ik hoop wel dat jij dekseltjes hebt die open kunnen.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Toch, want waar we het er straks over halen. Want als je dan weer die stoofpeertjes...
0: Wel jammer dat je er weer over begint hoor. Ik was hem eigenlijk al kwijt.
1: Ja, maar dat doe ik voor jou. Hè? Dat is, hoe noem je dat ook alweer? Die confrontatie aangaan met je probleem.
0: Ja,
1: met het onderzoeken.
0: Ja.
1: En
0: kijk het in de ogen.
1: Nou ja, dat. Ja.
0: Ja.
1: Hoe noemt dat woord nou in de
0: psychologie?
1: In de psychologie.
0: Gewoon de confrontatietechniek.
1: Nee, het heeft een ander woord. Oh. Maar ja, dat is dan weer die overgang waar ik in zit. Daar kom ik weer gewoon niet daarop. Hè? Wat ik wil.
0: Ook een ergernis? Nou ja, goed.
1: Ja, nou,
0: voor een andere keer.
1: Die heb ik iedere dag.
0: Ja. Gerry, ook leuk wat ze nog bericht is. Ze zegt, ik ben wel benieuwd wat de eerste auto van Katie en Isa was.
1: Oh,
0: dames.
2: Ook een leuke vraag.
0: Dames.
1: Leuke vraag.
2: Ja.
1: Nou, Is? Jij eerst?
2: Mijn was een Mini Cooper.
0: Wauw.
2: Ja.
1: Ja, wat voor een.
2: Volgens mij een 1.6, als ik het goed zeg.
0: Zo.
1: Dat was een snel dingetje.
2: Ja, die was echt...
0: Er zijn vervelende eerste autootjes.
1: Knalrood.
2: Was knalrood met een geblokt dak.
0: Ja, leuk.
2: Echt zo'n Brabantse auto eigenlijk.
0: Beetje de Brabantse vlag.
2: Ja, nou echt. Ja, dat is echt.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat was een leuk wagentje.
0: Mooi. Ja.
1: Ja, best wel oud hè, was die volgens mij.
2: Ja.
1: Ja, klopt. Ik hoor weer een telefoon.
0: Katie, er gaat ergens een telefoon. Ergens buiten de studio.
2: Dat is niet bij ons.
1: Oh, dat was niet
0: buiten de
1: studio. Oké, dat horen luisteraars niet aan. Maar ja, dat was de mijne was een Fiatje 127. En die heb ik toen destijds, ik was 15 jaar oud. Voor 500 gulden. En
0: in het gulden tijdperk nog, beste mensen.

0: zo erg dat ik hem in de auto wilde zetten. Sorry, in de tuin. De auto in de tuin als bloembak. Hup, dak eraf. Ja,
1: en, dat zie je wel eens.
0: Zie je wel eens, hè? Ja, nou, ik had het gedaan. Ik zweer het je. En toen, ik heb altijd gezegd, ik wil geen groene auto en ik wil geen beige bekleding. En wat heeft Han toen gekocht als autootje? Van, nou, dat is betrouwbaar. Een lichtgroene Nissan Micra met beige bekleding.
1: Beige bekleding. En dat was om hem een beetje te stangen? Of was het echt gewoon
0: piekongeluk? Nee, dat was gewoon echt, ja, eigenlijk ook wel heel lief bedoeld. Gewoon een goede, betrouwbare auto.
1: Dat een goede
0: als je
1: keus.
0: Met een kindje op pad gaat.
1: Ja, ja, goede keus.
0: Hele goede. Nou ja, de gedachte was heel lief, maar de auto iets minder.
1: Was iets minder. Toch?
0: Iets minder. Ja.
1: Wel leuk. Gerry die zegt, mijn eerste auto was een felgele Datsun 120i.
0: Oh, dat
1: ik
0: is
1: denk,
0: wel,
1: volgens mij, ze heeft een foto meegestuurd. Echt felgeel. Ik zal hem eventjes zo. Dat
0: ja, de luisteraars, jullie zien er helemaal.
1: Het is echt zo'n jaren 70 auto, hè? Ook de juiste kleur natuurlijk.
0: Oh, Gerry, hij is
1: zo'n
0: sportcoupeetje. Hebben.
1: Ja, die zijn nu heel veel geld waard, denk ik.
0: Heel gaaf. Oh, die is echt vet.
2: Ja, die willen we ook wel hebben. Die vind ik leuk.
0: Hallo.
1: Ja, hè? Ja. Ja. Oké. Nou, Gerry, hartstikke leuk voor jou en bedankt voor je reactie. Dat vinden we altijd leuk, hè, om dit soort dingen in de uitzending te kunnen delen met de luisteraars.
0: En wij gaan wel eventjes we gaan even erachteraan dat we ook weten als volgende keer de telefoon gaat. Dat we die
2: daar gaan we zeker werk van maken, dat komt goed.
0: Ja, dan gaan we
1: dat mensen kunnen inbellen.
0: Dan gaan we dat lekker opnemen.
1: Ja.
0: Toch? De telefoon gaan we dan opnemen. Ja, hartstikke leuk. Dus blijf het vooral doen, luisteraars. Wij gaan snel door naar onze playlist, want ik zie al dat we weer al een heel aardig eentje op weg zijn. En dat is I Can Drive 55 van Sammy Hagar.
1: Ik kijk even mee.
0: Hagar.
1: Ja, Sammy Hagar of zo.
0: Hagar, weet ik het. In ieder geval zoiets. Dat was een zanger die later de frontman werd van Van Halen.
1: Oh, die kennen we dan weer wel.
0: Die kennen
1: natuurlijk
0: we wel. Zeker. Het nummer ontstond uit een echte, noem je dat, verkeersboete voor te hard rijden. Hij reed 65 mijl per uur.
1: Oeh.
0: En hij mocht 55.
1: Dat is een flinke overtreding in Amerika,
0: geloof
1: ik.
0: Destijds viel dat mee. Want de titel, hè, die is daardoor gekomen. En zelf zegt hij daarover, het was mijn meest oprechte song. Want hij baalde natuurlijk van de verkeersboete die hij kreeg. En het liedje kostte me dus eigenlijk $12.50. Nou weet ik niet of dat in die... Nee, dat was toen toch ook nog niet. Nee, ik weet eigenlijk niet uit welk jaar dat hij...
1: Nee, wat dat nu omgerekend zou zijn, wil je zeggen.
0: En hoeveel is hoeveel kilometer?
1: Een mijl is 1,6 kilometer.
0: Oh, dus hij reed 16 te hard, zeg maar.
1: Dus ik geloof dat 55, dat is in sommige staten dus de topsnelheid op de interstates.
0: Ja.
1: Het is volgens mij iets van 90 of zo.
0: Dus ik denk,
1: daar moet je niet aan denken trouwens, dat je echt door Texas of zo moet rijden. Eindeloze wegen, dan 90 per uur. Hey. Dan ben je blij met je cruise control, denk
0: dus
1: ik.
0: Dus hij reed 10L, reed hij dus ongeveer 16 kilometer te hard. Dus, als ik jou zo begrijp.
1: Ja.
0: Nou, het is eigenlijk, goed, als je ziet wat hij ervoor kwijt was, als het echt zo is. Nou, dan is het nog een koopje, toch?
1: Ja, en inspiratie voor een mooi nummertje.
0: En inderdaad, want het werd ook nog eens een keer een hele grote hit. Doordat op MTV die videoclip, daar zit hij in de Ferrari Testarossa. Dus...
1: Okay.
0: Dat vind ik dan wel een mooie auto. I Can Drive 55.

0: White Cadillac. 1989 van Dwight. En dan moet ik even goed kijken dat ik het ook weer correct uitspreek. Jochem. Y-O-A. Jochem. Dwight Jochem.
1: Ja. Waar komt er vandaan zo'n naam?
0: Geen idee.
1: Doet er niet toe.
0: Maar hoe Amerikaans is dit?
1: Ja, je sprak het ook echt Amerikaans uit.
0: Dwight Jochem, yes.
1: Long White Cadillac.
0: Long White Cadillac. We waren meteen helemaal weer in de States. En dit is niet zomaar een nummertje. Long White Cadillac gaat over de dood van de hele beroemde countryzanger Hank Williams.
1: Oké. Okay.
0: Een legende in Amerika. Mm-hmm. En aan de wieg gestaan van country, rock and roll, noem maar op. En die is in 1953 op de achterbank van een Long White Cadillac is hij overleden.
1: En jasses.
0: Jasses, ja.
1: Sliep hij daar?
0: Nou, ik weet dat niet precies. Ik weet wel dat Hank Williams diverse verslavingen had. Drank, drugs, noem maar op. En het zou me niks verbazen als hij daar een overdosis, hartaanval. Het was niet heel gezond, geloof ik.
1: Nee, precies. Dat zou dus, geweest.
0: Hank Williams, maar leeft nog steeds voort. Daar in de gedachten van veel mensen. En het is wel belangrijk geweest in de muziekgeschiedenis.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Ik kijk even naar de klok, Ralf.
0: Jij kijkt even naar de klok.
1: Ja.
0: Heet-ie? En wat zeg jij dan? Moeten we alweer.
1: Simpel klokje.
0: Inderdaad. Het is geen Rolex.
1: Nee, hè?
0: Nee, het is...
1: Maar ik zie wel goed. Dat we richting het einde van ons programma gaan. Dus
0: nee, niet.
1: Het vliegt voorbij. Ik heb het gevoel dat het net zo snel is als toen we nog een uur presenteerden.
0: Ja.
1: Het is tijd voor het laatste nummertje.
0: Ja, en die mag ik aankondigen.
1: Mag jij aankondigen.
0: Het laatste nummertje wat we gaan draaien is Mustang Sally van The Commitments uit 2007. Ik heb naspeuring gedaan, maar ik zei het al tegen jou... Ik ben er niet helemaal achter kunnen komen hoe het nou zit. Het Mustang Sally schijnt al een heel oud nummer te zijn. Door diverse artiesten uitgevoerd.
1: Ja.
0: Toen is er in 1991 een film gekomen. The Commitments. Of The Commitment.
1: Ja.
0: Schijnt over een Ierse samenleving te gaan. Of Ierse settlers in Amerika. Ik weet het niet precies.
1: Nee.
0: Je merkt ook aan mij hoe ik praat dat ik het niet precies weet.
1: En je zit ook heel veel met je handen
0: precies,
1: te zwaaien.
0: Ja, mijn handen te zwaaien. In ieder geval goed.
1: Ik ga door.
0: Want we moeten precies. En toen is er in 2007 dus een versie gekomen van een groep The Commitments. Dus hetzelfde als dat die film heet. Ja, ik weet niet precies hoe het zit. Maakt het allemaal helemaal niks uit. Kan mij niet schelen.
1: We gaan gewoon luisteren.
0: We gaan luisteren.
1: Mustang Sally.
0: Juist.

0: Lieve luisteraars, wij zijn aan het einde gekomen van deze auto-uitzending. We gaan langzaam terugschakelen naar onze parkeerstand. Samen hebben we heel wat kilometertjes afgelegd langs klassiekers, snelle wagens, lange ritten. En ik weet niet hoe het met jullie zit, Ralf en Isa, maar ik vond het een hele bijzondere roadtrip.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja,
2: moet wel even bij tanken.
1: Ja, moet ook gebeuren.
0: Toch?
1: Ja.
0: Nou, of je nou in een sportwagen zit, een oldtimer of gewoon lekker op de fiets, blijf genieten van de rit, want het gaat niet alleen over de bestemming, maar ook over de reizen naartoe.
1: Jongen.
0: Oh, kippenvel.
1: Ja. Kippenvel.
0: Toch? Jullie kunnen ons volgen, heel graag zelfs, op Facebook en Instagram. Je kunt ons vinden onder Kate met Ralf. Deze uitzending wordt morgenavond herhaald tussen 8 en 10 s'avonds hier bij Rozo Radio. En vergeet natuurlijk niet zometeen lekker te blijven luisteren, want onze lieve Beb die komt zometeen met haar programma Tea for Two. Ik kijk even Ralf aan, Ralf, 1 uur.
1: Van 1 tot 3.
0: Van 1 tot 3, hè? 1 tot 3. Altijd hartstikke leuk. Nou, jongens, ik zou zeggen, tank vol, gordel vast, radio aan. En tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Hij wijst wanneer een vrouw zich mag vergeten. De rok omhoog, de ogen dicht, alleen. Geef ons om te beginnen wat te vreten.

Ach, meneer Atenzet. Wat gaat het weer allemaal vervelend in uw leventje? U ziet eruit of u niet tot 10 kunt tellen. En u bent inderdaad ook nooit verder dan 8 gekomen. En u was op een begrafenis. En alle mensen keken u kwaad aan omdat u een feestneus op had. En u had helemaal geen feestneus op. En u hoort het in Keulen donderen. En dat kan niet, zegt de dokter. En uw dochtertje heeft zich verloofd met een ongunstig uitziend individu. En ze wordt volgende maand 9. En u zit naar een interessant programma op de televisie te kijken. En plotseling gaan uw bovenburen voor 60 gasten koffie malen. En ze vertellen u dat uw vrouw een verhouding heeft met uw beste vriend. Maar onverwachts thuisgekomen ziet u dat er niets van waar is. Het was uw beste vriend helemaal niet. En als u wilt knipogen, gaat uw andere oog ook dicht. En u trekt uw broek aan. En plotseling slaat u de schrik om het hart. Want u ziet er geen been meer in. En u rijdt op uw fiets door het oerwoud. Met uw moeder achterop. En u weet de weg niet meer. En allebei uw banden ploffen tegelijk. En uw bel doet het ook niet meer. En het wordt aardedonker. En u hoort een vreselijk gekrijs. En u kijkt achterom. En u ziet uw moeder niet meer. Liggen zo uw problemen.

en al uw vrienden zeggen dat u iemand van de bovenste plank bent. En dat u daar maar heel stil op moet blijven liggen. En u staat op het dak van een wolkenkrabber. En juist op dat moment beginnen de wolken eindelijk eens terug te krabben. En uw dochtertje zingt, zonnetje gaat van ons scheiden. En bij het woord scheiden kijkt uw vrouw u zo verlangend aan. En u bent de man die bij concerten altijd te vroeg applaudisseert. En u speelde paardje rijden met uw zoontje. Maar het ventje zakt al gauw door zijn knietjes. En toen u vanochtend uw tanden poetste, kwamen er opeens twee tanden mee. En altijd als u uw ritssluiting dicht doet, komt uw overhemd ertussen. En om helemaal aan de veilige kant te zitten, rookt u van uw sigaret alleen maar de filter op. En als u uw bril afzet, komen uw oren mee. En uw vrouw heeft een jurk met zo'n diep décolleté dat je hoogtevrees krijgt als je erin kijkt. En u leunde tegen de scheve toren van Pisa. En dat bleek die toren nou net niet meer te kunnen hebben. En u bent op de hoogste berg van de wereld geklommen. En nou durft u niet meer naar beneden. En het wordt nacht. En alle katten zijn grauw, ook de rode. En er steekt een storm op. En u waait met alle winden mee. En dan, als de nood het hoogst is, ziet u de fakkels van een reddingsploeg. Op de verkeerde berg liggen zo uw problemen.

Dit was het dan weer voor vandaag, vrienden. Ik stond weer met raad en daad voor u klaar. Heeft u vragen, stuur u ze me gerust. En waar ik het antwoord niet op weet, zoek die zelf maar uit. En tot dan, vrienden. Lach erom. Lach erom.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de half aap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. Een rode farie, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Nothing is going to rain today.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. En tot zover het nieuws.